0: Ik was even een case number.
1: Pulse 7, your case number 10052, 10052.
0: Oh, thank you.